0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ik jante misje, kiema kustele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vriend de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, Margoyle.
1: Veel eer de ruches, een hoogteklo, gacht derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkjon.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit, agus ne schelte, et al grilo or venulocte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Darkion. Rira.